0: eens.
1: Dit is 105. Het is 3:00.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hogevenen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Peter.
1: Dit is 105. Het is 5:00.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Bij een botsing op de kruising van de N205 met de Schipholweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De 2 auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij de bushalte Europaweg bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem ontstaan gevaarlijke situaties sinds een veelgebruikt olifantenpaadje is afgesloten, nu de weg is vernieuwd. Reizigers steken daardoor de busbaan over om niet ver te hoeven omlopen. Ook het ziekenhuis en busvervoerder Transdev maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente Haarlem bekijkt samen met de aannemer of de looproute kan worden aangepast. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft volgens de gezondheidsautoriteit meer dan 2300 levens geëist. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. President Trump wil de militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Volgens Trump geven de oefeningen een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. De estafette mannen veroverden het brons, een primeur voor de mannen op het Europese podium. En het weer, 's ochtends af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

me.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
4: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
3: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
5: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
3: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. Verder staat de file op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Bij Ilpendam 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Goedemorgen, het is maandag vandaag. Het is 17 augustus. 105. Helaas het inderdaad de 105 in bedrijf. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het dagelijks ochtendprogramma ook op deze maandag natuurlijk. Vandaag de dag, vandaag de maandag. Wat voor maandag is het? Ik zei het al, 17 augustus vandaag. Ja, ja. We gaan op weg naar het weekend. De laatste Grand Prix in Zandvoort.

0: Chaka Khan. And I'm every woman I feel for you. Het had er ook nog ergens zo tussen. Maar goed, kan niet alles hebben op de maandagmorgen. Moet je bedenken. Goedemorgen vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn 105 in bedrijf. Oftewel gewoon Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en alles en iedereen die er verder bij wil horen, getuigen van wil zijn. Wat dan ook. Even een reminder. Misschien ben je het helemaal vergeten. Heb je schoolgaande kinderen? Grote kans dat vandaag de kids in de school moeten. En dan moet de gymtas weer tevoorschijn komen. Twee gymschoenen erin. Gymkleding. Lunchpakket. Is dat nog aan de orde tegenwoordig? Of gaan ze zelf al wat halen tussen de middag? Nou goed, ik weet niet precies hoe dat allemaal tegenwoordig gaat. Dat is even een generatiedingetje, moet je maar denken. Maar goed, voor een heleboel zit de vakantieperiode, laat ik het dan zo zeggen, er weer op. In deze regio Noord, gaan de scholen weer beginnen. Wordt allemaal weer langzaam opgebracht. Dus het gaat allemaal weer een beetje terug naar normaal. Wat ook wat terug gaat naar normaal voor deze tijd zijn de temperaturen. En nou, misschien moeten we daar wel een beetje blij mee zijn.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

veel muziek hier op 105. Oh, yeah. Us Against the World, December 10. Een van mijn persoonlijke favorieten van dit moment. Nou goed, neem er maar een akte van. Of laat er gewoon waaien, maakt mij niet uit. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Deze week een nieuwe week. Natuurlijk, dagelijks ochtend programma weer op deze maandagmorgen. Muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht nog wat meer. Het Haarlem 105 nieuws straks om 8:30. Om 8:30 doen we het nog een keer. En als extra bonus ook gewoon om 9:30.

Leon Bridges, Light the Way. Als het gaat over de weg. Ja, de Europaweg in Haarlem-Sallersbeek is afgelopen vrijdag weer open gegaan. Na de hele oplegging, verbouwing, wat je maar wil. Zijn er mensen die moeten uitstappen bij de halte en oversteken naar het Spaarne Gasthuis. Je voelt hem al aankomen, je leest er alles over in de diverse media. Het gaat niet heel makkelijk. Het gevaar voor eigen leven, dat vlak voor de deur van een ziekenhuis. Hou dat beeld even vast.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Ik laat hem even lekker uitlopen. Langzaam. Paradise wordt van Coldplay. Het kader van de muziek uit de buurt. Uit Haarlem, uit de regio, wat je maar wil. Deze nog een keer. We can't

Alan Clark hoorde je. Een goede therapie, Bad Therapy, in het kader van de muziek uit de buurt. Hier op Haarlem onder twijfel deze maandagmorgen, 17 augustus, een ochtendprogramma. Doen we tot 10 uur, zometeen, dat Haarlem onder 5 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Op de César Frankelaan in Haarlem is zaterdagnacht een auto tegen een boom gereden, vlak voor de Schouwbroekerbrug. De bestuurder verloor iets na 12 de macht over het stuur en de auto kwam op de andere weghelft tot stilstand. De bestuurder is meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Bij een botsing op de kruising van de N205 met de Schipholweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De 2 auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren. De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. En de Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af aan Noord-Korea. Trump zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un. Het weer, vanochtend veel regen, vanmiddag is het droog bij 19 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Westerkoog en Zaanstad-Zuid 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Goedemorgen, het is maandag vandaag. 105 in bedrijf met het dagelijks ochtendprogramma. Deze maandagmorgen, vandaag de dag, vandaag de maandag, 17 augustus. In de nacht.

All I Know. Nieuwe muziek hier op 105. Lucas en Steve Hordier. Het racefestival in Zandvoort keert nakomend weekend. Het is de laatste keer de Formule 1 Grand Prix. Dat racefestival keert waarschijnlijk wel terug, maar dan als jaarlijkse feestweek. Straks meer daarover.

Calvin Harris, Satisfy. Maandagmorgen. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. We zijn om 7 uur alweer begonnen met dat ochtendprogramma. Komende zondag voorlopig laatste Formule 1 race. Ik denk eigenlijk sowieso de laatste in Zandvoort. Onze eigen website, een heel artikel is daar ook aan gewijd. Straks meer daarover.

Freestylers, push up of push down. Dat doe ik dan. Ik druk gewoon een knopje en afscheid van de Formule 1 in Zandvoort. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. De algemene trend is wel, we kijken hier toch wel met weemoed op terug. Dus verslaggever van onze collega's in Zandvoort, ZFM, Hans Botman, heeft gesproken met halfrolspelers over de race, de toekomst van het circuit en de mogelijke bebouwing bij Burnies Beach aan de Noordboulevard daar in Zandvoort. De wethouder van Zandvoort vindt het jammer, en persoonlijk jammer, dat de Formule 1 uit Zandvoort verdwijnt. Net als burgemeester David Molenburg. Toch denkt de burgemeester wel dat de aantrekkingskracht van Zandvoort en ook het iconische circuit behouden blijft. Nogmaals, het hele interview en de hele reportage kun je vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar vind je het allemaal. Eens even kijken. Haarlem 105 vanuit de Halfstad van Noord-Holland. Op deze maandagmorgen het ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur.

Jail Anaconda. Ik vind het lekker hoor. Burning Temptation. 105 in bedrijf met het ochtendprogramma tot aan 10 uur doen we dat. Dan maak ik tijd, plaats en ruimte voor Jan Gals met Harlem Werkt. Zover is het nog niet, zometeen het NOS Journaal van 8 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
4: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
3: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
5: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
3: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files op de wegen in Noord-Holland. Op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam. 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland 4 kilometer. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
7: Je heet je even achter. Van harte welkom op deze maandagmorgen, 17 augustus vandaag.

Don't Bring Me Down. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, laat het duidelijk zijn. Inderdaad, die Electric Light Orchestra. Het begin van 2 uur van de Hot op Gelre deze maandagmorgen vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Haarlem 105. Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal en alles en iedereen die er verder getuige van wil zijn, bij wil horen. Jongens, ik ben allemaal en meiden, je bent al van harte welkom natuurlijk. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer. Of misschien zelfs wat minder. Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Ik zei het al, als je schoolgaande kinderen hebt, zelf schoolgaand bent, die luistert ook natuurlijk, dat kan ook, hè, laat dat duidelijk zijn. De scholen beginnen weer vandaag in regio Noord. Zeg je, dat wist je niet, nou, dan heb je het van mij, maar ik zou wel even de tijd in de gaten houden, want ik denk dat de meeste toch wel weer zo rond 8:30 iedereen weer binnen de hekken en de lokalen verwachten.

Joel Corey, nieuwe muziek, I Can Hear You Whisper. Werd ook gelezen dat HD afgelopen weekend een toch wel indringend artikel. Gaat over een zweminstructeur die kinderen de gevaren van open water leert en daar bekend mee maakt. En je hebt natuurlijk, vroeger moest je een A-diploma halen, B-diploma. Maar een C-diploma, dat was de kop van het artikel, is niet geldig in de zee. Er zijn natuurlijk aanwaardig wat ongevallen gebeurd met trieste afloop, laat ik het dan maar zo zeggen. En misschien toch, in ieder geval, het heeft mij wel een beetje aan het denken gezet. Ik weet echt wel wat de gevaren daarvan zijn. Maar misschien toch goed om dat dus even ter harte te nemen. Ik zei het al, je vindt het bij de collega's van het HD. En lees dat gewoon op je gemak nog eens even door als je de gelegenheid hebt. Meer nieuws en informatie te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Straks om 8:30 de volgende editie van het Haarlem 105 nieuws. Tijdens Beach Cleanup Tour in Zandvoort zijn er een record aantal peuken geraapt. Eén ding, ze zijn niet van mij, ik rook niet. Nee, dus dat valt af. Ik ga ook niet in Zandvoort naar het strand, laat dat duidelijk zijn. Nou. Werkzaamheden aan de Europaweg in Haarlem-Schalkwijk zijn voorbij. Het blijkt wel dat de direct omwonenden, de buurt zeg maar, toch wel wat verdeeld reageert over alles wat met veiligheid te maken heeft. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider op terug.

I knew it. 175 hoorde je, I knew it, I knew you. Droogte in Wandelbos, Groenendaal in Heemstede daar. En ja, wordt ook gewaarschuwd voor vallende takken. Ik kan dat bevestigen, wel uit een ander bos. Straks meer daarover.

Zo'n dag is het inderdaad. Dit is zo'n dag, de 3J's hier op 105. Deze maandagmorgen, vandaag de dag. Dat is het wel natuurlijk. Elke dag het ochtendprogramma hier op 105. Vanaf deze week pakken we de draad ook in het weekend weer op. Dat beloven we. Op zaterdag en zondag doen we het dan tussen 7 en 9. En van maandag tot met vrijdag ben je niet van ons af. Tussen 7 en 10. Dus ook vandaag op deze maandag. Het is vandaag 17 augustus. Vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Nogmaals, wij zijn 105 in bedrijf. Vandaag de dag, vandaag de maandag.

Mika, Lose My Life. Zou het niet al te letterlijk nemen in ieder geval. Goedemorgen, Haarlem 105 tot 10 uur het ochtendprogramma. Zover is het nog niet. Zometeen de editie van 8:30 van het Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Bij de bushalte Europaweg bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem ontstaan gevaarlijke situaties sinds een veelgebruikt olifantenpaadje is afgesloten, nu de weg is vernieuwd. Reizigers steken daardoor de busbaan over om niet ver te hoeven omlopen. Ook het ziekenhuis en busvervoerder Transdev maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente Haarlem bekijkt samen met de aannemer of de looproute kan worden aangepast. Op de César Franklaan in Haarlem is zaterdagnacht een auto tegen een boom gereden vlak voor de Schouwbroekerbrug. De bestuurder verloor iets na 12 de macht over het stuur en de auto kwam op de andere weghelft tot stilstand. De bestuurder is meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten erkent dat de omstandigheden op de USS Lincoln zwaar zijn. Familieleden klagen over de uitgeputte bemanning die al 240 dagen ononderbroken op zee is. De commandant bezocht het schip om polshoogte te nemen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36. Het weer in de loop van de ochtend wordt het droog en komt nu en dan de zon tevoorschijn. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Nieuwe muziek van Miles Smit en Heaven. Gemeente Heemstede waarschuwt wandelaars dat boomtakken in Wandelbosch Groenendaal door de aanhoudende droogte kunnen afbreken. Zo'n serious business, hou er even rekening mee. Bomen drogen namelijk uit en snakken naar water. En een regenbuitje is niet voldoende.

0: Give Me Joy. Loopt al een tijdje mee op de playlist hier op 105. Mama's Gun. We draaien nog veel, met veel plezier natuurlijk. Laat het duidelijk zijn.
1: Uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Inderdaad, muziek uit de buurt. Vast onderdeel in de programmering en in het voorbeeld hier op 105. Zeker ook in het ochtendprogramma. In dat kader hebben we er eentje uitgezocht van Sandra van Nieuwland.

Sandra van Nieuwland, de Hunter in het kader van de muziek uit de buurt. Bij de collega's van HD, in ieder geval op de website, kom ik daar tegen. Misschien even wel iets triviaals. Strandpaviljoens die doen goede zaken door de warme zomer. Dat mogen er duidelijk zijn. Maar op zeg maar, dagen dat het echt loei en loei en loei heet, zeg maar superhete dagen. Ja, even voor de helderheid, blijft het terras wel leeg. Is het glas zo'n half vol of half leeg? Laten we dat maar even. Maar dat, probeer dat, hou dat even vast. Ik kom daar later in het programma even op terug.

Back to Love, Lincoln, Jasper hoorde hier op 105. Eens even kijken, Harlem 105, het ochtendprogramma tot 10 uur. Zo meteen eerst natuurlijk het NOS-journaal van 9 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
3: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
5: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
3: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost, trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. En op de A10 de Ring van Amsterdam tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Zuid. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen, welkom. Derde uur van het ochtendprogramma alweer. Jawel. Vandaag de dag, vandaag de maandag. Wat voor maandag is het dan? Ja. Even, daar ga je erbij. Even kijken. Ja, 17 augustus. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent.

0: Mark King en de mannen van Level 42, Hot Water. Die begon het volgens mij allemaal zo'n beetje mee in de vroege jaren 80. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Ik zei het al, het derde en meteen weer het laatste uur van het ochtendprogramma deze maandagmorgen vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Harlem 105, oftewel 105 in bedrijf. Het dagelijks ochtendprogramma vandaag de dag. Je voelt hem al aankomen, vandaag de maandag. Toch wel een bijzondere week die we weer op gang brengen met z'n allen, want ja, de regio Noord, de schoolvakanties zijn in ieder geval weer voorbij. Maar start niet alles tegelijk op, dan weet ik ook wel. Middelbare school kan best een dag of twee later zijn. Roosters ophalen, ik weet niet of dat nog allemaal fysiek gebeurt of dat dat gewoon in de app staat tegenwoordig. Ja, dat zou eigenlijk wel logisch zijn misschien. Maar goed, dus we gaan op weg deze week naar zeg maar, het weekend waarin de voorlopig al de laatste Grand Prix Formule 1 wordt verreden op een circuit in Zandvoort. Laten we daar toch voor het gemak even van uitgaan dat dat niet binnen 5 jaar alweer terug zal zijn. Maar je weet het maar nooit natuurlijk. Tot 10 uur het ochtendprogramma met muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer. En om 10 uur maak ik gewoon weer tijd, plaats en ruimte voor goede vriend en radiocollega al heel veel jaren. Jan Gaals met de maandageditie van het Anders van Haarlem Werkt. Nou ja, ik zei het al, zover is het nog niet.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

aardewerk in je handen. China in your hands. Daar kwam het een beetje op neer volgens mij. Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat ziet geen signalen dat bedrijven in de aangrenzende gebieden oppervlaktewater ophalen, zeg maar, pompen uit het oppervlaktewater, zeg maar. Dus dat is ook niet de bedoeling. Maar volgens een verontruste inwoner van Hillegom, dat lezen we allemaal bij de collega's van het HD afgelopen weekend, is er sprake van watertoerisme in reactie op de aanhoudende ernstige droogte. Interessant artikel. Ja, het zou natuurlijk voor de hand liggen om gewoon even wat water over te halen, zeg maar, vanuit het oppervlaktewater. Maar goed, voor koeling, verzin het allemaal maar. Er zijn bedrijven die hebben toch echt wat water nodig. Denk maar aan datacenter, ik noem maar wat. Zo even willekeurig uit de lospols. Maar dat zal allemaal goed geregeld zijn. En reken maar dat het Hoogheemraadschap dat inderdaad controleert en daar toezicht op houdt. Daar hoef je echt niet over in te zitten. 105.

Selwyn, right here. Werkzaamheden aan de Europaweg in Haarlem-Schalkwijk zijn voorbij. Maar de buurt is nog wel wat verdeeld over het thema veiligheid van het een en ander. Lees alles over op onze eigen website www.haarlem105.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Haarlem 105, met muziek uit de buurt. Als onderdeel van de programmering. De peer pressure heb ik uitgezocht voor je. Figure it out, dus ga het even uitzoeken. Een sfeervolle en explosieve start van Haarlem Live. Straks meer daarover in ieder geval.

I'm gonna figure it out. Dat doen we ook zometeen even met het Harlem Bondesvijf nieuws. De editie van Hans Vrien is onderweg. Figure it out, hoor je van jou van de Peer Pressure, het kader van de muziek uit Harlem. 105.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Bij een botsing op de kruising van de N205 met de Schipholweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De 2 auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij de bushalte Europaweg bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem ontstaan gevaarlijke situaties sinds een veelgebruikt olifantenpaadje is afgesloten, nu de weg is vernieuwd. Reizigers steken daardoor de busbaan over om niet ver te hoeven omlopen. Ook het ziekenhuis en busvervoerder Transdev maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente Haarlem bekijkt samen met de aannemer of de looproute kan worden aangepast. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van de Zuid-Franse badplaats Cannes zijn gisteravond 2 rubberboten op elkaar gebotst. Daarbij raakten 11 opvarenden gewond. 4 van hen zijn er slecht aan toe. En er wordt nog gezocht naar een mogelijke vermiste. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. En later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Zij was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36. Het weer, geleidelijk wordt het droog en nu en dan kan de zon er ook bij komen. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat file tussen Herugewaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Bruno Mars, On My Soul, hoor je het afsluiten van het olifantenpaadje bij de bushalte aan de Europaweg Spaarne-Vasthuis. Gevaarlijke situaties daar bij bij die busbaan, zeg maar, bij de nieuwe Europaweg. Ze hopen over te doen en ja, het wordt erop gepakt door de gemeente. Want daar moet toch echt even naar gekeken te worden, dus dat lijkt me vrij duidelijk. Goedemorgen, Haarlem 105 met nieuwe muziek. Oh.

Nieuwe muziek van de Superman Lovers met Kyle Sones hier op 105. De houder van nieuwe muziek. Altijd lekker om dat eventjes uit te proberen en te laten horen. Dancing in the Rain. Houd dat maar vast, dat gevoel in ieder geval. Goedemorgen, tot 10 uur het ochtendprogramma.

Alex Warren hoorde je op 105 met de Fever Dream. Loopt alweer een tijdje mee. Zandvoort is onlangs de Beach Cleanup Tour van de Stichting de Noordzee afgesloten. 2000 vrijwilligers sliepen afgelopen twee weken langs de hele Nederlandse Noordzeekust en verzamelden samen 4175 kilo afval. Moet je ook een beetje houden.

Together Again. Dat zeggen wij ook als team van het ochtendprogramma. Want ze zijn bijna weer compleet na de vakantieperiode. Dus nou ja, vanaf komend weekend pakken we ook de weekendprogrammering weer op. Dus op zaterdag en zondag ben je ook niet van ons af in ieder geval. Doe het wel tussen 7 en 9. De weekendcollega's hebben het wel een uurtje korter in ieder geval. Ik zei het al, de Beach Cleanup Tour vorige week van de Stichting De Noordzee afgesloten. Nou, met die opruimactie wil Stichting De Noordzee namelijk aandacht vragen voor de plasticvervuiling op stranden en in de zee. Het gaat vooral om kleine stukjes plastic die makkelijk over het hoofd worden gezien, zoals draadjes van visnetten, pellets en sigarettenfilters. Vrijwilligers kregen dit jaar de opdracht om extra goed naar dat soort klein afval te gaan zoeken. Je leest er alles over in een mooi artikel op onze eigen website www.haarlem105.nl.

Zo, het zit er weer op. 105 in bedrijf, toch de Brammer. Dat doen we elke dag tot aan 10 uur, ook vandaag natuurlijk. Morgen vroeg op met collega Rob. En zometeen naar het NOS Journaal. Jan Gaals met Haarlem werkt.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 17 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Ja, ik heb voor je Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
2: Jan Gaus is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gaus.

Mavexa. Oude nummer van Faithless en New Religion. En dat allemaal op deze maandag 17 augustus. Wat een weekend, hè? Oeh.

Ja, Haarlem Live. De eerste editie van Haarlem Live achter de rug. Gisteren ook nog op de middag een mooi kinderprogramma. Dus allemaal weer netjes afgesloten.

0: En afgelopen vrijdag is de Europaweg weer opengegaan. Helemaal verbouwd, de Europaweg. De meningen zijn erover verschil. Onze verslaggever was erbij, ja.
1: Ik zou gokken, ik denk een bordje of 80.
2: Sinds begin van dit jaar werkt de gemeente aan de Europaweg. Met verschillende afsluitingen verspreid over de straat.
3: Je zit elke dag wel een beetje te kijken.
2: En hoe doen ze het?
3: Nou, lekker. Het is in ieder geval dat zo goed als klaar.
2: Ze doen het zo lekker. Ze doen het zo lekker dat de weg op deze vrijdag aan het eind van de middag al open gaat.
3: 4 uur stond in de...

0: ziet er niet uit.
1: Goed toch?
2: Ja.
1: Alles lekker één baan.
0: Als ik hier fiets, heel veel auto's stoppen niet. Die weten niet van, oh ja, de fietser heeft voorrang. Of ze weten wel, maar ze hebben gewoon scheid.
3: En de meeste mensen die weten niet eens wat een rotonde is. En dat maakt ze verwarrend.
0: Ik weet wel dat de eerste keer toen de weg geopend was, zijn een aantal mensen daar aangereden. Fietsers.
3: We hebben allemaal haast. We hebben eigenlijk nooit geen tijd om even fatsoenlijk te kijken.
4: Die knipperlichten van die bussen. Van de week, als er een bus aan kwam van die kant, die gingen netjes op rood. Maar kwam er een bus van die kant, die gingen niet op rood. Ik denk, ja, dan ga je toch eens een keer ongelukken mee krijgen. Maar ja, nou staat hij gelukkig weer op knipperen, dus moet maar afwachten.
2: Misschien is het de zon, of dat mensen niet meer hoeven te wachten totdat de werkzaamheden klaar zijn. Maar de stemming rondom de Europaweg is vanmiddag vrolijk.
5: Ja, gelukkig wel. Nou, scootertje ging echt toeteren en al feesten.
4: Pas heb er nog een zootje van het onkruid hier gestaan. En dat hebben ze van de week weggehaald. Het stond zo hoog. Wat het was, weet ik niet.
2: De gemeente heeft als doel om een groen begroeide stadstraat te maken. Waar je prettig kunt lopen, fietsen en verblijven.
4: Er zal hier allemaal een beetje gras komen natuurlijk. En ja, zal er verder komen viooltjes in toestanden. Wat ze normaal altijd uitstrooien dus. Ja, Afrikaantjes, dat is ook wel aardig.
6: Dat is mooi, hè? Ja, ik hoop wel echt dat de gemeente nog wat gaat doen aan de natuur daar. Want nog heel veel onkruid. En dat onkruid, dat groeit ook als een jekko. Ja, ondanks dat er weinig water is. Dus het is, maar goed, dat ziet er inderdaad wel een beetje lelijk uit. En dat is wel, maar goed, dat gaat allemaal wel komen. Europaweg weer geopend in Schalkwijk. En dit is Lincoln Yes, sir.

waanzinnige plaat van Chef Special en Afraid of the Dark. Heerlijk. Mooie videoclip er ook bij. Met de danseressen daarbij. Met die danseressen is het helaas tragisch afgelopen op jonge leeftijd. Overleden en Afraid of the Dark. Goedemorgen, je luistert naar Haarlem 105. En misschien kijk je ook wel naar Haarlem 105. Ja? En dit is Tiwayo

een heel kern over mensen die allemaal alleen aan het reizen waren. En ik zat afgelopen zaterdagavond even op het terras. Om ook onder andere Van Dieckhout te kunnen bekijken. En er was ook een dame, ik zeg, die zegt van ja, ik heb me kunnen aansluiten bij deze dames allemaal. Want ik reis alleen, ik zit hier boven in het hotel. Ik zeg, nou, dan weet je ook niet wat je meemaakt op zo'n weekend. Ze zegt, ik geniet ervan.

0: vijf.
1: Ja, dat zou je maar gebeuren. Dan ben je dus een weekendje weg. En dan zit je in een hotel op de Grote Markt. Ze kwam trouwens uit Drenthe. En maar ze genoot van volle teugen. Ja.
2: Ja.

0: Art Soul Show periode. LTD en de Love, Tenderness en Devotion. Daar stond de L voor, de T en de D. Ja. En ja, Back in Love Again. Dus even kijken, ik heb straks voor je Danny Vera, geloof ik. Brothers Johnson. Nou, even kijken wat ik ga uitzenden. Ja.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Op de César Frankelaan in Haarlem is zaterdagnacht een auto tegen een boom gereden, vlak voor de Schouwbroekerbrug. De bestuurder verloor iets na 12 de macht over het stuur en de auto kwam op de andere weghelft tot stilstand. De bestuurder is meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Bij een botsing op de kruising van de N205 met de Schipholweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De 2 auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem. En dan nog het weer. Vandaag regenachtig in onze regio. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen meer regen bij 21 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Now What Is, Danny Vera. En aankomende vrijdag, zaterdag en zondag op het circuit van Zandvoort, de laatste Formule 1. En het is toch wel heel apart weer, ja, zeker. De eerste teams zijn al binnen. De opbouw is bijna voltooid. En dan vrijdag, zaterdag, zondag weer genieten. Al heb je geen kaarten, dan zou ik je aanbevelen, ga dan gewoon toch eventjes een beetje sfeer proeven. Want het is waanzinnig, ja. De Rolling Stones, draai ik ook, speel ik af met You Know I'm No Good. Nieuwe single van hun, je nagaan, ja. En je hoort het natuurlijk ook op de Haarlem 105 nieuws. En dit zijn de Brothers Johnson en Stamp.

James Blunt. Taste like a summer. And that's dangerous. En die James Blunt, die kennen we natuurlijk van...

0: James Blunt, zijn nieuwe single. Net gedraaid. En na die zijn we dus free. Ik ken hem natuurlijk ook goed van hem.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: winter month.
1: Ja, Ruben, Annick en wekenlang op nummer 1 gestaan in de tipparade. Tezamen met Danique. En blijf dan hier. En het was wel jammer dat er niet een echt hele goede videoclip bij zat. Hij had wel op een gegeven moment zelf nog iets in Haarlem opgenomen met haar. Heel schattig zat dat eruit. Prachtig zag dat er ook uit. Maar ja, om een grote hit te scoren heb je nog ook wel een videoclip nodig. Ja.
2: Zomer op je radio. Dit is 105. Jan Gaus.
1: Ja, inderdaad.
2: Jan Gaus. Dit is Haarlem 105.
1: Loes aan,

Luza, Hernandez. En Lay Love Are You. Uit de jaren 70 heb je een speciaal bakje ervoor. Dan kun je ze allemaal uitzoeken. Dit is zo'n 1500 tracks in. Met allemaal uit het... Nee, veel meer nog. Ik zie hier dat er 2645 liedjes in zitten. In de periode van 1968 tot 1979. Ja. En daar zit ik wel eens in te grasduinen. Ja.

0: Kisses, kisses op deze maandagochtend. Ja, zo'n weekend valt het niet mee. Misschien heb je wel een beetje de naam gekocht van Haarlem Live. Het was een mooi eerste... première van Haarlem Live. Maar natuurlijk veel aan verbeterd worden, maar de basis ligt daar wel.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus. Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.

Ik weet het nog heel goed, in de coronatijd begon Bob Evers, die begon dit nummer te draaien. Jesse Ware. Een indrukwekkende videoclip erbij. En dan zie je die Jesse Ware zo

is ook alweer een remix van uitgebracht om het wat korter te maken. Is in de Camel Fat remix Jesse Ware.

ja. Jessie Ware was dat. En de jongen van haar. En die heet Sana. Goedemorgen, het is maandag. Het is 17 augustus. Vrijdag is er voor de laatste keer een race op Zandvoort van de Formule 1. Dat zal je niet ontgaan zijn. Alle borden staan er al. Houd er ook rekening mee dat je er straks... Donderdagavond is dat volgens mij dat je er niet meer naar binnen kan rijden... zonder een toegangsbewijs voor Zandvoort. Ja?

Nader. Ze komen uit Nederland. En ze kan zo ook maar gedraaid worden in het nationaal product. Gisteren met Luc Halseman. En Imca Marina was daar. Dat was toch ook wel weer heel gaaf. Misschien zegt het je wel helemaal niks, Imca Marina. Maar Viva Spanja. Ja, dat was toch wel echt een giga-hit. En het was toch maar mooi. Had hij er gestrikt om bij ons in de studio te komen. Dat is toch wel heel grappig en mooi. Dat was een mooi interview, ja. En op uitzending gemist kun je dat nog terugluisteren. En dit is Toto en Pamela. Nou, schreeuw het maar uit.

Sunnery James, Rian Marciano. En een heel kinderkoor erbij. En I Wonder. Ik ben toch wel benieuwd hoe het weer eraan gaat uitzien voor het aankomend weekend. Is natuurlijk hartstikke belangrijk voor de laatste race in Zandvoort. Deze zal maar net zo zien dat het heel slecht weer wordt. Nou, ik hou dat in de gaten. Wat ik zelf al lastig vind, dan staat er bijvoorbeeld voor vrijdag staat er nu 70% kans op neerslag. Dan denk je, nou, oeh, dat is veel. En dan ga je kijken en dan is dat toch wel minimaal, is het. En ja, ook verspreid over de hele dag. En de ene dag zie je die neerslag er wel. Zaterdag nu ook, 60% op neerslag. En zondag ook 45% kans op neerslag. En de temperatuur gaat toch echt wel naar beneden. Naar zo'n 18 graden. Aankomende vrijdag, zaterdag, zondag rond de 18 graden. Nou ja, op zich is dat niks mis mee. Want als je nou met 40 graden op de tribune moet zitten, dan stoot er wat. Maar 18 graden wordt wel een beetje frisjes. Ja. Oh, ja, nou, koud in de gaten. En het is Robbie Williams.

0: muziek uit de buurt. I'll be on my way. En Robbie Williams en Candy. Dat allemaal hier bij Haarlem 105. Vroeger kwam ze nog wel eens langs. Maar ik denk nu dat ze zoiets heeft van... Nou, 105 is een beetje te klein voor me. Daar onderschat ze ons een beetje in. Maar goed, ja, het is eigenlijk goed regelen. Lakshmi en I'll Be On My Way. En Robbie Williams en Candy. Ik heb straks voor je Jonas Blue met The Edge of Desire. Maar nu is het nieuws.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Bij de bushalte Europaweg bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem ontstaan gevaarlijke situaties sinds een veelgebruikt olifantenpaadje is afgesloten, nu de weg is vernieuwd. Reizigers steken daardoor de busbaan over om niet ver te hoeven omlopen. Ook het ziekenhuis en busvervoerder Transdev maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente Haarlem bekijkt samen met de aannemer of de looproute kan worden aangepast. Op de César Frankelaan in Haarlem is zaterdagnacht een auto tegen een boom gereden, vlak voor de Schouwbroekerbrug. De bestuurder verloor iets na 12 de macht over het stuur en de auto kwam op de andere weghelft tot stilstand. De bestuurder is meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem. En dan nog het weer. Vandaag regenachtig in onze regio. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen meer regen bij 21 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: laat ik die eens draaien.
1: Tonight
0: was dit. Ja, die eclipse vorige week. En dan kijk je ook zo naar boven. En dan zie je die sterrenhemel. En soms, nou, 1 miljoen sterren, dat is wel heel veel. Frank Boeien.

Frank Boeien. En 1 miljoen sterren. Mooi. Beetje country te tijden. Is niet mis. Nee, absoluut niet. We hebben natuurlijk Ilse de Lange, die ook een beetje country pop maakt. Maar deze dame, Ella Langley, uit Choosing Texas. Staat ergens in de top 40. En ik denk, nou, laat ik eens even draaien. Dat staat best hoog. Ja.

J-Ram was dit. En ja, ik kwam dat nummer toevallig tegen. Echt lekker nummer. En Nage et Toi was dat van J-Ram. Je luistert naar Haarlem 105. Hou ook onze website in de gaten. Haarlem 105. En dit is Son Mieux.

Ja, Feels Like Home. En Maud Akkermans, dat is de violiste op dit nummer. Tezamen met Olivier Lucas. Beide zijn ze team of bandlid van Sommieu. Ze verwachten hun eerste kindje, dus ze kunnen een aantal optredens kunnen ze niet meemaken. En ik heb zomaar het idee dat ze dit nummer toch ook wel een beetje speciaal voor Maud hebben uitgebracht. Omdat

ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur met dit programma Haarnenberg. Dat is er iedere werkdag. Ik moet nog even kijken hoe ik dat vrijdag ga doen. Want ik moet vooral vroeg naar het circuit toe. Ja, maar goed. Los hem ook wel weer. Gladys Knight en de Peer.

0: Gladys Knight en The Pips en Taste of Bitter Love. Lekker nummer hoor.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Bij een botsing op de kruising van de N205 met de Schipholweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De 2 auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij de bushalte Europaweg bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem ontstaan gevaarlijke situaties sinds een veelgebruikt olifantenpaadje is afgesloten, nu de weg is vernieuwd. Reizigers steken daardoor de busbaan over om niet ver te hoeven omlopen. Ook het ziekenhuis en busvervoerder Transdev maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente Haarlem bekijkt samen met de aannemer of de looproute kan worden aangepast. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last. Het weer, de meeste buien trekken weg. Meer zon vanmiddag bij maximaal 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix zonder

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Op de César Franklaan in Haarlem is zaterdagnacht een auto tegen een boom gereden, vlak voor de Schouwbroekerbrug. De bestuurder verloor iets na 12 de macht over het stuur en de auto kwam op de andere weghelft tot stilstand. De bestuurder is meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Bij een botsing op de kruising van de N205 met de Schipholweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De 2 auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem. En dan nog het weer. Vandaag regenachtig in onze regio. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen meer regen bij 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: say.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Bij de bushalte Europaweg bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem ontstaan gevaarlijke situaties sinds een veelgebruikt olifantenpaadje is afgesloten, nu de weg is vernieuwd. Reizigers steken daardoor de busbaan over om niet ver te hoeven omlopen. Ook het ziekenhuis en busvervoerder Transdev maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente Haarlem bekijkt samen met de aannemer of de looproute kan worden aangepast. Op de César Franklaan in Haarlem is zaterdagnacht een auto tegen een boom gereden vlak voor de Schouwbroekerbrug. De bestuurder verloor iets na 12 de macht over het stuur en de auto kwam op de andere weghelft tot stilstand. De bestuurder is meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem. En dan nog het weer. Vandaag regenachtig in onze regio. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen meer regen bij 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Noord-Holland en dat is op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2 een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Bij een botsing op de kruising van de N205 met de Schipholweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De 2 auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij de bushalte Europaweg bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem ontstaan gevaarlijke situaties sinds een veelgebruikt olifantenpaadje is afgesloten, nu de weg is vernieuwd. Reizigers steken daardoor de busbaan over om niet ver te hoeven omlopen. Ook het ziekenhuis en busvervoerder Transdev maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente Haarlem bekijkt samen met de aannemer of de looproute kan worden aangepast. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem. En dan nog het weer. Vandaag regenachtig in onze regio. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen meer regen bij 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file in Noord-Holland op de A7, Zaanstad richting Den Oever. Voor Horend Noord 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Op de César Franklaan in Haarlem is zaterdagnacht een auto tegen een boom gereden vlak voor de Schouwbroekerbrug. De bestuurder verloor iets na 12 de macht over het stuur en de auto kwam op de andere weghelft tot stilstand. De bestuurder is meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Bij een botsing op de kruising van de N205 met de Schipholweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De 2 auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man van 20 die de politie belde, is opgepakt. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Omdat sommige plekken in de Ardennen moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Het weer droog, af en toe zon, 22 graden. Morgenochtend regen, vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord staat een vrachtwagen met pech. Eerste rechterreis ook dicht in de vertraging een half uur. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 8 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Voor Horen Noord stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels weer door. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Bij de bushalte Europaweg bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem ontstaan gevaarlijke situaties sinds een veelgebruikt olifantenpaadje is afgesloten, nu de weg is vernieuwd. Reizigers steken daardoor de busbaan over om niet ver te hoeven omlopen. Ook het ziekenhuis en busvervoerder Transdev maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente Haarlem bekijkt samen met de aannemer of de looproute kan worden aangepast. Op de César Franklaan in Haarlem is zaterdagnacht een auto tegen een boom gereden, vlak voor de Schouwbroekerbrug. De bestuurder verloor iets na 12 de macht over het stuur en de auto kwam op de andere weghelft tot stilstand. De bestuurder is meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij zei tegen inwoners dat hij de frustraties over de moeizame herstel- en versterkingsoperatie begrijpt en beloofde meer tempo te maken. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog altijd niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk, waardoor er alleen vanuit de lucht kan worden geblust. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog bij 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Noord-Holland met zo'n 5 minuten oponthoud, 2 opvallende, de A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En het is druk op de N205 van Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden aan de hand in Noord-Holland. Een paar korte files, zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is de rechterrijstrook ook dicht in de vertraging een kleine 10 minuten. De A10 knoopt het Amstel richting het Koenplein. Voor Amsterdam Slotervaart 4 kilometer met ook een kleine 10 minuten oponthoud. En datzelfde geldt tenslotte voor de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. Een record aantal sigarettenpeuken is de afgelopen 2 weken opgeraapt tijdens de Beach Cleanup Tour langs de Nederlandse Noordzeekust. Ruim 2000 vrijwilligers verzamelden bijna 80.000 peuken en ruim 4000 kilo afval. Het aantal peuken ligt 53% hoger dan vorig jaar. De opruimactie van Stichting de Noordzee is zaterdag afgesloten in Zandvoort. Bij een botsing op de kruising van de N205 met de Schipholweg bij Vijfhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De 2 auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij de bushalte Europaweg bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem ontstaan gevaarlijke situaties sinds een veelgebruikt olifantenpaadje is afgesloten, nu de weg is vernieuwd. Reizigers steken daardoor de busbaan over om niet te ver te hoeven omlopen. Ook het ziekenhuis en busvervoerder Transdev maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente Haarlem bekijkt samen met de aannemer of de looproute kan worden aangepast. En zwembad De Houtvaart in Haarlem heeft dit seizoen al meer dan 50.000 bezoekers ontvangen. Nooit eerder werd dat aantal zo vroeg in het seizoen al bereikt. De 50.000ste bezoeker werd donderdag verrast met een gratis 12 badenkaart. Volgens het zwembad zorgt het warme zomerweer voor grote drukte bij het enige nog overgebleven buitenbad van Haarlem.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die op de Merwedebrug bij Gorkum het verbod voor zwaar verkeer negeerden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen met inwoners gepraat. Hij zei dat hij snapt dat die boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog, bij ongeveer 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in Noord-Holland en die staat op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Sander Jansen.
3: En het is tijd voor 105% Joep, maar met 0% Joep en 100% Sander. Ja.

dan kan je maar met één plaatje beginnen, hè, op zo'n maandagavond. Haarlem 105 met 100% Joep wilde ik zeggen. 105% Joep, zo heet het programma. Maar dan zonder Joep en met Sander Jansen hier op de zender. Omdat ik mag toch als vakantiekracht eventjes het programma overnemen. Tot 11 uur hier op 105. En wat dat betreft is dat mij een grote eer en groot genoegen om 2 uurtjes de zender weer eventjes onder mijn knop te hebben. Want ik heb het eerder gezegd al eventjes gemist. Als je natuurlijk 8 jaar lang iedere week hier ongeveer zit en dan ineens... Nou ja, voor mijn gevoel is het 1,5 of 2 maanden niet meer geweest ben. En dan weer terugkomt en denk ik, oh, dat voelt toch wel als thuiskomen. Dat is ongelooflijk. Dus Joep, bij deze dikke pluim, dankjewel. En ik doe het met alle liefde dat ik jouw programma over ga nemen. Het is alleen natuurlijk wel net eventjes anders dan wat ik gewend ben. En we gaan het wel gewoon doorlopen zoals jij het ook gewend bent als luisteraar. Als je iedere week om 9 uur je zendertje keurig aan hebt staan. Zo dadelijk doen we natuurlijk eventjes een Haarlem 105 net na het weekendquiz. Want ja, heb jij wel opgelet dit weekend? Of misschien wel helemaal niet? Nou, dan word je mooi bijgepraat over wat er allemaal heeft plaatsgevonden dit weekend in Haarlem en omstreken. Natuurlijk praat ik ook eventjes bij over de laatste actualiteiten. Zo dadelijk in het regionieuws. Er is ook heel wat gebeurd. Hè? Ministers die hier in Haarlem langs scholen kwamen. Nou, dat klinkt heel spannend. Is het ook. En ik vind het mooi wat onze minister een keertje naar buiten heeft gebracht. Het is niet ellende, maar gewoon een hele duidelijke tip. Nou, dat hoor je dan zo dadelijk. En we doen het lang leven, het levenslied. Noem maar op. We gaan gewoon nog een platenrand spelen zelfs vanavond. Dus wat dat betreft is het een beetje van Sander, een beetje van Joep en een beetje van Maggie. Hier op 105 natuurlijk. Omlijst met heerlijke, prachtige plaatjes. En ik moet zeggen, ik liep door de blauwe supermarkt heen toevallig een klein uurtje geleden. En toen hoorde ik dit nummer. En toen dacht ik ook van ja, het is alsof ik inderdaad echt thuis kom. En met open armen werd verwelkomd toen Sam Fender en Olivia Dean begon te spelen. Ja, dan is het gewoon weer dat ik denk, ja, ja, ja, hier wil ik zijn. En deze zender wil ik aan hebben. Ring Me In, Sam Fender, Olivia Dean, hier op 105. Het allerbeste nummer van 2026 ooit gemaakt, hier nu op je radio.

another Talk to You for the Summer Vibes hier op 105. Hoe mooi is dat? En ja, over Summer Vibes gesproken. Want ja, bij mij in Midden-Nederland, waar ik zelf woonachtig ben, daar zitten we nog midden in de zomervakantie. Maar hier zijn de scholen weer begonnen vandaag. Jazeker, het is weer een nieuw schooljaar wat is aangebroken. Iedereen staat weer op nul. En we kunnen weer gaan vlammen voor goede cijfers en goed gedrag. En ja, als iemand dat natuurlijk het beste kan voordoen, is dat natuurlijk minister Vincent Karremans. Hij was vanmorgen op de Monsieur Huiberschool hier in Haarlem. Niet zomaar om aan de rekenles mee te doen. Nee. Hij kwam juist ouders oproepen om hun kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen. En ja, hoe zit dat dan? Van doen ouders dat dan niet? Nou, nee. Want veel te vaak worden kinderen nog met de auto gebracht. Of stoppen die ouders die kinderen in de bakfiets. En dan zorgt dat eigenlijk voor heel veel onoverzichtelijke en drukke situaties rondom en bij scholen. En ja, volgens minister Karremans moet dat eens afgelopen zijn, aldus hemzelf. En ja, er zijn natuurlijk al plannen voor schoolstraten. Om auto's bijvoorbeeld tijdelijk niet toegang te geven tot de straat van de school. Maar ook en met Veilig Verkeer Nederland samen trouwens, zegt de minister van ja, nee, ga nou met je kind ook op de fiets of lopen naar school, want dan doen die kinderen ook mee aan het verkeer. Dus dan zitten ze niet in de fiets te loeren naar links en rechts van oh, wat is mama of papa nou doen? Nee. Gewoon zelf op die fiets en gewoon lekker naar school fietsen. Dan kunnen ze mooi meedoen aan het verkeer en ook leren hoe je daar veilig doorheen gaat. Ik vind het een prachtig initiatief. Dus heeft u als ouder een bakfiets, zou ik zeggen gooi hem aan de kant of gebruik hem voornamelijk voor de boodschappen. Maar als uw kinderen naar school gaat brengen, ja, laat ze dan lekker op een eigen fietsje stappen. Dat is eigenlijk veel beter. Goed, ik moet zeggen, er zijn nog weinig dingen uit Den Haag gekomen. Ik denk, yes, dat is fantastisch, gaat goed. Maar dit was een goed startschot van het schooljaar, om het zo maar te zeggen. Dan serieuzer nieuws van uitbater Evert Roelofs in Overveen, die paviljoen Het Witte Huis nu nog betrokken heeft voor een horecaonderneming. Hij zou namelijk moeten stoppen aan het eind van de maand, al dus de gemeente, omdat het, ja, het pand zouden weg gaan doen. Dat plan was er. Maar nu heeft de gemeente besloten om het de huurovereenkomst nog met 2 jaar te verlengen, zonder eigenlijk enige zekerheid te geven. Maar wel dat het nog langer open kan blijven, eigenlijk om te voorkomen dat er juridische procedures of langdurige leegstand ontstaat. Dus hij mag nog 2 jaar door. Mocht je daar langs willen gaan, dan kun je daarheen. Hij is pas ook sinds juni begonnen, dus zo lang is hij nog niet bezig. Maar op zich voor de ondernemer is het goed nieuws. En ik denk dat ondernemers kunnen wel wat goed nieuws ook gebruiken. Want ook voor hen is het zwaar. De inflatie zorgt niet bepaald voor de volle terrassen. En als er dan iemand is die toch daar gebruik van wil maken, geef hem dan juist een kans en moedig het dan ook aan om lekker met z'n allen nog hier en daar eens in het zonnetje gaan zitten met een verfrissend drankje, als dat kan. Goed, dan nog andere serieuze nieuws ook van de politie. Een 58-jarige man uit Haarlem die sinds woensdag 15 juli vermist werd, die is in goede gezondheid aangetroffen en teruggevonden. Dat is natuurlijk ontzettend fijn nieuws, dat meldt de politie ook. Maar ook wordt verzocht om foto's van de man te verwijderen, mocht je die hebben nog op je telefoon staan, als je hem bijvoorbeeld had gezien of iets dergelijks. Dat heeft doorgestuurd naar de politie of iets dergelijks. Hartstikke mooi, fijn. Maar ook in het kader van privacy en zaken de vraag vanuit de politie om de informatie weer te netjes te verwijderen. Zo helpen we elkaar een beetje vooruit. Goed, dat was het actuele nieuws. Zo dadelijk gaan we het Haarlem 105 net na het weekend quizje spelen. Dus dan gaan we even testen of jij goed hebt opgelet het afgelopen weekend. Of misschien op de goede gok weet wat het nieuws was afgelopen weekend. Dat zou ook mooi zijn. Hoe dat precies gaat, ga ik je zo uitleggen. Maar eerst heerlijke muziek van Sommieux, Dark Before the Dawn, hier op 105. En ook Galantis komt jouw kant op.

Galantis, David Guetta, 5 Seconds of Summer en Lighter. Lekker blaadje hier om even te horen hier op 105. Maar nu is het tijd voor jou. Spitst uw oren, want misschien heb je dit weekend al gezocht naar een nieuwe agenda of een nieuwe schooltas. Het kan allemaal zo zijn. Maar het is nu tijd voor de Haarlem 105, net na het weekendquiz. Jazeker wel. Het quizje waarin we niet alleen eventjes kijken terug naar het weekend, maar ook of jij wel hebt opgelet wat er allemaal gebeurt dit weekend. En dat doen we aan de hand van 3 vragen met meer keuze die ik jou ga stellen. En aan het einde van de rit kun je jouw combinatie van goede antwoorden naar ons doorsturen. En je kunt vanavond iets winnen. Jazeker, jazeker. Je kunt hier iets winnen bij 105. Je kunt namelijk winnen een meet and greet met de Mr. Joep himself. Joep die stelt zijn studio 1 keer ter beschikking en open voor jou als luisteraar. Mocht je dat eens een keer willen meemaken, kun je live bij hem op de koffie komen. Misschien neemt hij zijn schoonmoeder mee, je weet het niet. Maar goed, we gaan gauw naar de vragen. En pen en papier bij de hand, hè? Dus let op. We beginnen eventjes met goed nieuws voor automobilisten in Schalkwijk. Want de vernieuwde Europaweg is weer open. Nou staat niet iedere gemeente erom bekend dat dingen eerder dan gepland uiteindelijk open zijn. Maar het zou toch zomaar kunnen dat het wel zo is, of niet? Maar goed, dat hangt eraf of jij het goede antwoord weet. Is dat namelijk antwoord A, 1 week eerder? Is dat antwoord B, 2 weken eerder? Of is het antwoord C, 2 jaar later? Goed, dat is de eerste vraag. Dus A, 1 week, B, 2 weken of C, 1 jaar later? Goed, gaan we door naar vraag 2. Ja, in Zandvoort wordt komend weekend weer hard gereden door de duinen. Maar afgelopen weekend was het tijd voor de beach cleanup tour. Duizenden vrijwilligers die hebben langs de Nederlandse kusten

afval verzameld, maar er werd vooral één soort opvallend afval gevonden en verzameld. Het ging namelijk over de welbekende sigarettenpeuk. Je zou zeggen, wie rookt er nou nog in Nederland? Maar misschien zijn het wel al die Duitsers geweest die op vakantie zijn. Het kan zomaar zo zijn. Maar de vraag is natuurlijk, hoeveel sigarettenpeuken zijn er gevonden en geraapt op het strand? Is dat antwoord A, 39.242? Is dat antwoord B, 59.242? Of antwoord C, 79.242? Nou ja, bij elkaar opgeteld is het een heleboel. Maar het is één van de drie, A, B of C. Dus heeft u hem op een rijtje, dan schrijf hem erachteraan. En dan hebben we de laatste vraag van dit weekend. De Haarlem 105 net na het weekendquiz. Ja, er was natuurlijk ook Haarlem Alive in de stad. En het was natuurlijk één groot welbekend feest. Verspreid door over verschillende pleinen en met verschillende optredens. Maar op één plein was het heel erg rustig. Was er geen eens live muziek te horen. Nou is natuurlijk de vraag, waar was dat? Was dat A, de Nieuwe Groenmarkt, B, de Grote Markt of C, de Botermarkt? Ja, vroeger was dat overal. Maar goed, één van de drie valt af. Weet jij het goede antwoord? Zet hem dan in het rijtje. Dan heb jij straks een combinatie met ABC, CBA of ACB. Het maakt niet uit, het kan van alles zijn. Stuur het op naar ons. Hè. Je kunt het via de website haarlem105.nl kun je een berichtje achterlaten. Of via de app 06-105-105-38. Laat jouw antwoord bij ons achter. En wie weet win jij wel de meet and greet met Jup hier. Live in de studio. Dus doe je best. Zet de vraag op rij. Je krijgt van mij een minuutje of vijf. En dan gaan we de antwoorden bekendmaken. Oh.

0: heerlijke plakkerige muziek van Sabrina Carpenter. Maar toch ontzettend lekker. Taste hoor je hier zojuist op 105. En nu is het tijd voor de lijfregenradar hier op 105. Het is momenteel een graadje of 18 buiten. Wolkenvelden trekken over de stad heen. Het is gelukkig nog wel droog, wordt verondersteld. Maar ik heb de lijfregenradar even uitgezet. En die steekt zojuist zijn hand uit het raam. En ja.
1: Ja. Droog.
0: Droog. Oh, ik dacht dat je zou zeggen het is nat, maar het is droog. Goed, het is nog droog, maar de kans op regen neemt wel toe in de loop van de avond en de nacht. Dus hou daar rekening mee. En het koelt af tot een graadje of 15, zwak windje, voel je bijna niks van. En morgenochtend begint de dag dan wel regenachtig. En de temperatuur gaat tot een beetje een klamme 21 graden. Gaan we nog heel eventjes kijken naar het weekend. Want dan komt natuurlijk het Formule 1 circus weer naar Zandvoort toe. Temperaturen zullen een beetje hangen tussen de 19 en 21 graden overdag. En een buitje kan zomaar vallen, dus het kan een hele spannende race worden ook. Hou daarmee wel rekening mee dat je dan misschien even een poncho meeneemt als je naar het circuit gaat aankomend weekend, want het kan zomaar nat worden. En zo dadelijk de antwoorden van de net na het weekend Haarlem 105 quiz. Hoor je zo eerst Harry Styles.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Van Harry Styles hier op 105. En de spanning is om te snijden. Want wie gaat de meet and greet met Joep winnen hier bij 105? Ja, we gaan het zo bekendmaken. Maar eerst natuurlijk eventjes de vragen en de juiste antwoorden. Want daar begint het mee. Ja, weet jij de antwoorden? Dan kon je ze opsturen naar ons via de website. Of naar 0600 505 38. Notaris Chris is er ook weer bij vanavond. Leuk dat je er bent uiteraard.
1: Ja, zeker.
0: Heb jij antwoorden binnengekregen? Is de eerste vraag.
1: Ja, ik heb een antwoord binnengekregen. Ja.
0: Kijk, dat is een antwoord.
1: Ja, drie antwoorden. Om één persoon.
0: Oké. Okay. Ja. Okay, nou, dan gaan we het meemaken. Nou, laten we eens eventjes doorlopen wat dan de vragen waren. Het ging eerst over Europaweg in Schalkwijk. Die weg ging vrijdag weer open voor het verkeer. Maar de vraag was natuurlijk, hoeveel eerder was die open dan gepland? Ja, het kan toch bij de gemeente niet waar zijn dat iets eerder open is dan gepland.
1: Nee.
0: Je kon kiezen uit A, 1 week eerder, B, 2 week eerder of C, nee, toch 1 of 2 jaar later. Maar goed, het juiste antwoord was...
1: B, 2 weken eerder.
0: Zo, dus je had op je papiertje eerst een B gezet. Heeft onze antwoord de B goed?
1: Ja.
0: Kijk, dat is mooi. Dan gaan we door naar ronde 2. Het ging over de sigarettenpeuken bij Zandvoort. Daar werd een grote opruimactie gedaan tijdens de Beach Club Tour. En ja, heel veel 2000 vrijwilligers hebben maar liefst meer dan 4000 kilo afval langs de Nederlandse Noordzeekust opgeraapt. Waaronder heel veel sigarettenpeuken. 53% hoger dan vorig jaar. Je zou zeggen, zouden niet een keer stoppen met roken. Maar schijnbaar gaan nog steeds heel veel mensen er goed op. Nou was de vraag, hoeveel peuken waren dat? A, 39.200 nog wat. B, 59.200. Of C, 79.242. Ja, al die getallen, joh. Wat is het dan? Goede antwoord, notaris.
1: Nou, ook. Niet ook.
0: C. Helemaal niet ook. Het is gewoon antwoord C. Ja.
1: 79.200.
0: Maar
1: wie heeft dat geteld?
0: Dat weet ik niet. Notaris Chris, denk ik.
1: Kijk, je loopt met een blok rond. En dan ga je tellen hoeveel peuken je opraakt.
0: Denk het, ja. Okay. Ja, of ze gooit in een grote zak en dan gaat er één iemand eventjes één voor één die peukjes eruit. Willeke.
1: Of ja,
0: iemand die nog een peukje wilde roken waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Goed, dan de laatste vraag inderdaad. Haarlem Live was in de stad. Prachtig, gezellig, veel muziek. Maar op één plein werd er niet meegezongen en gedanst en gesprongen. Was dat A, de nieuwe Groenmarkt, B, de Grote Markt of C, de Botermarkt? En het antwoord was... Notaris.
1: A. De Nieuwe Groenmarkt.
0: De Nieuwe Groenmarkt.
1: Nee.
0: Dan heb je dus een combinatie van B, C, A, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt.
0: En jouw antwoord, van wie was die trouwens?
1: Claudia.
0: Claudia!
1: Ja.
0: Ze luistert gewoon.
1: Maar, je had een fout.
0: Die had een fout.
1: Ja, die had een E, B, C, 3, C.
0: Dus je schoonmoeder luistert weer gewoon.
1: Ja.
0: Oh, nou
1: ja,
0: Claudia,
1: helaas
0: dikke high five dat je luistert. Superleuk.
1: Ja.
0: Maar jij krijgt geen meet and greet met Joep. Dan moet je maar zorgen dat je heel goed voor zijn vriend zorgt.
1: Dat hij al wat bij
0: Die hoeft ze niet. Nee. Maar wie had wel het goede antwoord dan?
1: Wie dan wel? Nee, ik heb geen antwoord.
0: Nee, geen antwoord.
1: Nee, geen antwoord. Nee, volgende keer beter.
0: Als je gewoon mee hebt gedaan, hartstikke leuk. En volgende week heb je misschien wel weer een kans bij Joep. Dan doet hij het gewoon nog een keer. Zo dadelijk doen we een rondje hit de hitlijsten. Dus je mag ze dadelijk ook gewoon weer vrolijk meedoen hier op 105. Maar eerst, Be My Lover. Da, da, da, da.

0: De Bausa. Magnetic. Nou, zo voelt hij ook wel hoor, als je het eerlijk zegt. Als ik het eerlijk zeg, dan zou ik zeggen dat hij zo klonk. Dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Goed, je luistert naar 105. En het is nu tijd voor Hit de Hitlijst. En ik moet eerlijk zeggen, het is een spelletje wat bedacht is door Jupe in zijn programma. En dat moeten we gewoon omarmen. En dat gaan we dus ook doen vanavond. Maar normaal gesproken zou ik altijd alle nummer 1 hits gewoon draaien hier op zender. Vanavond mag ik er maar eentje doen. En jij bepaalt welke dat is. Dat is het hele punt. We hebben even wat hitlijsten bij elkaar verzameld. Van alle verschillende stations en muzikale omroepen. En dergelijke. En zo hebben we een mooi lijstje bij elkaar gekregen. Op heel veel lijsten staat namelijk deze nog steeds bovenaan van Burna Boy en Shakira. Die staat er al heel lang. Heel lang. Het is voor Burna Boy volgens mij een van zijn eerste platen in Nederland die zo lang op nummer 1 staat.
1: Ja, door wie komt dat?
0: Ja, door Shakira denk ik. Hè? Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar goed, die staat dus op heel veel lijsten op nummer 1. Dus dat kunnen we draaien vanavond. Maar ja, nu nog niet van voor tot achter. Ik heb ook deze vriendelijke vriend Rutger van Barneveld, die vooral in de Nederlandse hitlijst heel goed.

0: kunnen zijn hier 105. Maar dat is het niet. En we hebben er nog eentje gevonden uit de verlanglijst van een ververvlogen publieke omroep. Cat's Eye en Animal. Kun jij hem even aanzetten dat mensen weten wat het over gaat?
1: Zeker.
0: Ja.

kan het ook worden. Kan het ook, worden. Wil jij een van die drie horen? Dus Cat's Eye, wil je Zwoele Zomernachten horen? Of Die Die? Laat het ons eventjes weten. Uiteraard weer via die website haarlem105.nl. Of via ons 06-nummer. Dat kan natuurlijk gewoon. Even appen. 06-105-105-38. En dan hoor ik graag welke van deze drie, Cat's Eye, Zwoele Zomernachten of Die Die van Shakira en Burna Boy, jij wilt horen. Ik geef je een minuut of drie. We gaan het niet te lang over doen hoor. Zeker niet.

0: Alex Warren en Fever Dream hier op 105. En ondertussen krijgen we nog even een berichtje van Femke uit Heemskerk. Die had overigens alle drie de vragen goed, zegt ze, van de quiz na het weekend. En ze zegt zelfs dat ze nog op de nieuwe Groenmarkt heeft gestaan. Ja, dat is dan niet zo handig. Dan heb je je programmaboekje niet helemaal doorgenomen. Maar ze had wel een verzoekje als het gaat om de hitlijstplaat. En je kan het al raden, ze gaat ook naar Zandvoort dit weekend.
1: Dan wordt het
0: een zwoele zomernacht. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo zwoel gaat worden. Vooral misschien een beetje beklemmend en benauwd.
1: Nee, ik zou wel een poncho meenemen, wat jij al eerder zei.
0: Precies. Zijn er nog meer reacties trouwens gekomen ook daarop?
1: Ja. Voor die quiz?
0: Nee, voor de hit-hitlijst.
1: De hit-hitlijst.
0: Ja. Jury, eventjes.
1: Ja, Mike uit Galwijk.
0: En die, wat wil die?
1: Ook een zwoele zomernacht.
0: Nou, dan moeten we het toch gaan geloven, hè? Het is een grote hit in Nederland. Zo simpel als de weg naar Amsterdam. Maar hij wordt gezongen.

Fantastische muziek. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ik vind het wel een lange artiestennaam voor iemand die zo'n grote hit heeft gemaakt. Maar goed, dat is een detail, laat ik zo zeggen. Zo dadelijk nog een heel uur lang. Ik vind die nummers in die titel van je programma, Joep, ik vind het maar moeilijk. 105% Joep. Zo dadelijk nog een heel uur hier op 105. Maar dan met 0% Joep en 100% Sander en notaris Chris. Eerst muziek van de Purple Disco Machine. Ik hou ermee op. Ik ga die titel niet meer noemen. Substitution, want dat ben ik. Hier op die radio tot 11 uur te horen. En dan zal ik nog Sam Smith, How Do You Sleep? Nou, als een roosje.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Sander Jansen.
3: Nog een heel uur 105% Jup met Sander Jansen hier op je radio. Probeert, maar het komt er toch niet helemaal lekker uit. Zo dadelijk hier trouwens het water had op het 5. Dus blijf lekker luisteren. Dit is de nieuwe van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Jelly Roll en I'm Good hier op 105. En daarvoor een prachtig nieuw plaatje, toch?
1: Zeker.
0: Hoe vond je
1: het? Nou, nieuw. Van mooi.
0: Ja, Teddy Swims.
1: Zo'n
0: lekker plaatje.
1: Ja, heel lekker.
0: Hey, we gaan nu iets doen, oud en vertrouwd. Jawel, en hij staat er nog levende lijven en wel. Met een schroefje minder weliswaar, maar zo sprankelend kan hij misschien nog wel klinken. We gaan het even proberen. Het is tijd voor het platenrad hier op 105. Ja, zeker te weten. En dat betekent weer dat jouw participatie weer wordt gewaardeerd hier op zender. Dus jij kan meedoen. Pak je telefoon er eventjes bij, of je laptop, of je postduif, of iets dergelijks. Iets wat in ieder geval snel genoeg is bij ons hier in de studio om jouw plaat hier te droppen. Kan van alles zijn. Voldoen aan één voorwaarde. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Eerst eventjes kijken wat Jupe allemaal in het platenrad heeft staan. Hij heeft een heldenplaat van Alesso en Tovolo. Tovolo moet ik eigenlijk zeggen. In het platenrad staan. Dat is deze. Heroes. Dat is wel een lekker plaatje moet ik zeggen. Die ik vanavond prima zou kunnen draaien. Het kan ook deze worden van Gavin DeGraw. Ik weet niet hoe die begint trouwens. Maar zo. Dat is wel een lekker plaatje. Maar ik had hem eigenlijk van het refreintje moeten pakken. Nu moeten we wachten.
1: Ook lekker dit.
0: Ook lekker hoor. Ja, zeker. Hij weet wel wat er in de platenrad wordt. Gavin DeGraw en Sweeter in ieder geval. Ik zorg dat je zo dadelijk hem ook nog hoort zingen. Maar dat doe ik in de tweede ronde als ik hem even tease. Voor jou is het nu tijd om een plaatje toe te voegen. En ja, ik heb eventjes zitten nadenken. Waar moet dat dan over gaan? Ja, ik zat per ongeluk gisteravond even Zomergasten te kijken. Ik weet niet in hoeverre je dat als luisteraar wel eens kijkt. Het is wel een soort tijdstip waarop je dat zou kunnen kijken als je dit nu luistert. Hè. Het is altijd tot laat in de avond. Het was gisteren met Tommy Wieringa. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de beste man nooit zo gevolgd heb in mijn leven. Ja, goed, ik herkende zijn gezicht wel. En ik heb hem wel eens eerder had horen zeggen. Maar hij had een bijzonder verhaal, moet ik zeggen. Wat ook wel dicht bij de actualiteit komt. Het is wel, wat dat betreft wel een doemdenker. Maar ook wel iemand van daadkracht. Die houdt van boompjes planten. Die met Protect Ukraine heel druk bezig is. En wat dat betreft was ik wel echt onder de indruk van hem. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb niet snel bij Zomergasten denk, shit man, die man heeft wel een goed punt. Maar deze Tommy Wieringa, die had hem goed te pakken. Als je niet gezien hebt, kijk het eventjes terug. Het is natuurlijk wel 3 uur. Maar als je een avond hebt, niks te doen. De moeite waard, moet ik zeggen. Dat zal ik niet snel zeggen van Zomergasten. Maar van deze kon ik hem zeker waarderen. Maar goed, ik hoorde in dit nieuws ook weer van, nou ja, we zijn weer bezig met het begroten in Nederland. Het kabinet is bezig en dan kan je gaan doen denken of denken in daadkracht. En ik dacht van, nou, laten we daar eens een plaatje van opzoeken. Dus misschien een plaatje van een nieuw begin. Iets wat tussen doen denken en optimisme in zit of hoopvol. Nou, iets in die trant. Stuur het naar me op via de website haarlem105.nl of app het eventjes naar 06-105-105-38. Ik ben op zoek naar een bijzondere plaat die misschien ja, wel wat meer daadkracht kan opleveren. Nou, stuur het op zou ik zeggen. Je hebt nog wel 10, 15 minuutjes. Ik heb nu hier Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. En dan hoor je de muziek.

0: Coldplay en Orphans hier op 105. En het is nog tijd voor een lekkere tongbreker hier op je radio. Het is Leven het Levenslied. Dat zit altijd bij 105% Joep ook in zijn programma. Zie jij, begint al lekker te lopen ook. En daarin gaan we natuurlijk zoeken naar een levenslied. Een lied met een verhaal en een lied met die leuk is om mee te zingen, om te horen. Maar ook iets van een boodschap wil je brengen. Het leven wil vieren, om het zo maar te zeggen. En we hebben eventjes gezocht, want ik moet zeggen, het levenslied is niet bepaald iets wat bij mij in de vocabulaire heel hoog staat. Dus ik moet eventjes graven dan vaak. Maar samen met notaris Chris hebben we eventjes gezocht. En we hebben toch ook wel iets serieus gevonden, denk
1: Zeker.
0: Ik, vandaag. Hè?
1: Zeker.
0: Want normaal gesproken kan je natuurlijk zeggen van ja, ik blijf een beetje bij Lange Frans hangen. Of bij Fransie Bauer of iets dergelijks. Maar we zijn toch een beetje richting de 3J's gegaan.
1: Ja, Volendam.
0: Volendam, notabene.
1: Volendam.
0: Ja, daar komt het vandaan. En het Wiegelied, die hebben wij uitgekozen als het levenslied. Of leven het levenslied, moet ik wel even zeggen. En waarom hebben we die precies gekozen, notaris? Kun je er iets meer over vertellen?
1: Nou, dit is eigenlijk een hele mooie betekenis.
0: Nou.
1: Het is namelijk gaat over een onvoorwaardelijke liefde van een ouder naar een pasgeboren kind.
0: Oh.
1: Zo ga ik heel diep.
0: Dat is wel heel diep.
1: Heel mooi, hoor.
0: En heel toepasselijk, want hallo. Ik ben ook pas 4 maanden vader.
1: Ja.
0: Ik heb notabene misschien wel leuk ook voor de luisteraar om te weten. Ik heb, je denkt van, die gast is nog hartstikke jong. Maar ik heb 3 dochters. Dus ik ben
1: nog
0: een rijk man. Nee. Vooralsnog niet.
1: Oké.
0: Maar vandaag hebben we onze kleine meid voor het eerst een hapje banaan gevoerd. Dus dus het voor het eerst een beetje aan de vaste voeding. Nou,
1: en,
0: dat is toch.
1: Dat bleef erin?
0: Het bleef erin, ja. Er werd van genoten. En er werden ook scheve gezichten getrokken natuurlijk. Maar het is fantastisch om natuurlijk zo'n klein meisje ineens weer te zien groeien. En moet ik zeggen, dan is het de derde. Maar dat maakt het niet minder mooi. Het is echt, het is best wel een milestone thing, weet je wel. Van dat je toch weer denkt, oh, die wordt ook al groot.
1: Zeker.
0: Het is pas 4 maanden. Dus
1: hard, hoor.
0: Het is nog steeds klein. Maar goed, de 3J's en Wiegelied kwam bij ons bij Leven het Levenslied naar voren. En gaan we voor jou van voor tot achter laten horen. Omdat het gaat over onvoorwaardelijke liefde. Ja, dat is het. Hoe mooi is dat op je maandagavond? Onvoorwaardelijke liefde. Dat is best iets om even over na te denken.
1: Nou,
0: dus 4 minuten duurt de plaat. Denk jij eens 4 minuten na over onvoorwaardelijke liefde. Dat

Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij zo'n plaat toch moeilijk erover na kan denken wat onvoorwaardelijke liefde is. Maar ze hebben hun best gedaan, de drie J's met het wiegelied en hun leven het levenslied. Laat ik het dan maar even zo zeggen. Zo, het is wel echt een einde, jongen. Toedelen de dokies. Het gaat maar door. Maar hij is afgelopen. Je hebt nog een paar minuutjes om je plaat door te sturen voor het platenrad hier op 105. We zijn op zoek naar een plaat van daadkracht tussen de doemdenkerij. En heb jij hem liggen? Stuur hem naar ons op via de website haarlem105.nl of app het eventjes naar 06 105 105 38. En volgens mij komen er al allerlei filosofische dingen binnen. Maar dat mag ook wel op een maandagavond. Het is alweer donker buiten en dan kun je toch wat beter over sommige dingen nadenken. Deze plaat van Lady Gaga en Bruno Mars kan er ook wel bij. Die With A Smile.

0: Blijft een fenomenaal plaatje. Zo'n plaatje voor aan het einde van het jaar die je nog een keertje draait. Bruno Mars en Lady Gaga en een liefdesliedje wat niet zo onvoorwaardelijk. Want het eindigt waarschijnlijk als het einde van de wereld daar is. Maar wel heel lief. Genoeg daarover. We gaan naar de grande finale van het platenrad hier op 105. Oh, dit is een ander jingletje.
1: Kerst.
0: Nee, het is geen kerst.
1: Nou, gaan we naar toe, hè?
0: Nee, het is
1: nog 100 dagen of zo? Nee.
0: Dat hebben we niet eens over gehad.
1: 130 dagen.
0: Dan zoek ik het even voor je uit, zo dadelijk hier op 105. Hoe lang is het nog tot kerst? Ik moet zeggen dat de kerstmuziek heb ik wel weer aangezet van de week. Dat was best vermakelijk, moet ik zeggen.
1: Leuk, hè?
0: Het is toch, eigenlijk is het nu het lekkerste moment van het jaar om kerstmuziek te draaien.
1: Nu heb ik echt zin in.
0: Ja, precies. Maar dat gaan we nog niet doen.
1: Okay.
0: Misschien straks, maar niet.
1: Misschien straks. Een half uur hebben we.
0: Het is nu tijd voor de grande finale van Platenrad. Kun je dan eens even de slinger geven?
1: Ja, weer
0: nee, dat slaan we gewoon eventjes over. Okay, joh. Ja. Het is donker buiten. Misschien regent het straks een beetje, maar het zal niet veel zijn.
1: Maakt niet uit.
0: Ja. Hartstikke goed. Doet hij nog het laatste gehad trouwens?
1: Ja, zeker.
0: Heeft Jupe me een beetje goed verzorgd de afgelopen weken?
1: Ja.
0: Het is toch wel een beetje een andere vibe zo gelijk achter het platenrad dit.
1: Ja, nee, maar wel lekker.
0: Ja, het is wel ontspannen.
1: Wel gezellig, ja.
0: Het is wel ontspannen, maar goed, het is natuurlijk wel heel belangrijk. Want er moet een plaat bij komen. Ik had het over Tommy Wieringa bij Zomergasten gisteravond. Het was een lang verhaal uiteraard, zoals altijd bij Zomergasten. Een man met een mooi verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Het is een doendenker, maar wel een daadkrachtige doendenker. Je moet gewoon wat doen. Ga gewoon wat doen. Al is het het kleinste wat je kan doen, ga het toch gewoon doen. Dat is eigenlijk de punt van, ga er niet te veel over nadenken. Ga niet denken waarmee je de wereld gaat redden. Dat ga je toch niet, maar doe in ieder geval iets. En als heel veel mensen dat samen doen, dan kunnen er toch bijzondere dingen gebeuren. Dat is eigenlijk een beetje de strekking ook van het verhaal. En vandaar dat we op zoek waren naar een plaat die toch een beetje daarin past eigenlijk. Eerst eventjes de helder plaat die er al in stond. Dat zou er zo eentje kunnen zijn, maar die stond al in van Alesso en deze, Heroes. Handjes in de lucht en dansen. Ah, lekker plaatje, dat is het zeker. Kan gedraaid worden. Onder welke kleur zit hij trouwens in de rad? Daar heb ik het heel niet over gehad.
1: Even kijken hoor. In het draaiboek.
0: Anders zetten we hem er gewoon ergens onder. Volgens mij is het onder geel, stond hij. Of zwart.
1: Ja.
0: Er wordt even gekeken in het draaiboek.
1: Ja, sorry hoor.
0: Hij stond onder geel, zwart.
1: Programma dit,
0: dus hij staat onder geel. We zetten hem gewoon onder geel. Onder zwart staat deze van Gavin DeGraw. En Sweeter. Is het andersom?
1: Ja. Mark is hero en dit is geel.
0: De Sweeter is geel.
1: We gaan dit niet
0: We gaan het niet verpauperen. Dit is gewoon Sweeter onder geel. Ja. Dus jij kon een plaatje achterlaten onder wit. En ik moet zeggen, er is een mooi plaatje binnengekomen van Mirjam. Mirjam die zegt namelijk, dit is namelijk een plaat dat gaat over het feit dat je iets nog niet gevonden hebt. Maar dat je wel nog steeds daarnaar op zoek bent. En dat is denk ik het verschil tussen in het donker zijn en tegelijkertijd op zoek zijn naar de hoop en ja, de positiviteit. En ik denk, nou, dat is denk ik een precieze boodschap die we zochten. En het is een plaat van niemand minder dan U2 en Still, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Nou, dit is al een plaat die ik zocht ook vanavond. Dus die kan gedraaid worden als wit in het rad gedraaid wordt. We zetten hem erbij, maar ik mag hem nog niet draaien. Ook al zou ik het heel graag wel willen, dat zou ik eerlijk zeggen. Maar goed, dat is aan het rad. Het lot bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren. De jingle is al afgelopen, de notaris Chris, dus, want hij had het over de kerst.
1: Oh ja, cool. Zal ik dan gaan draaien?
0: Geef jij eens een...
1: Heb jij galm?
0: Ik heb de galm klaarstaan, ja, en ik heb de pauk ook weer gevonden vanavond.
1: Nou,
0: dus we zijn weer compleet. Ik zeg, geef jij, notaris Chris, een slinger met die vinger. Had ik niet aanzien komen, jongens. Deze had ik niet aanzien komen.
1: Wij zijn terug, Sander.
0: We're back. En laat het even zien aan de camera, notaris.
1: Nou, de enige echte oranje.
0: Het enige echte oranje is gedraaid. En dat betekent dat we ze alle drie gewoon gaan draaien vanavond. Ik had er niet de verwachting dat dat zou gebeuren, maar het gaat wel gebeuren. Begin ik met deze van U2 die er vanavond in is gezet. I Still Haven't Found What I'm Looking For. En blijf zoeken, lieve luisteraars. Blijf zoeken naar het mooie in deze wereld en in elkaar uiteraard ook. Daarna hoor je zo dadelijk Gavin DeGraw met Sweeter. En ook zo dadelijk komt Alesso eraan met zijn prachtige plaatje over helden. Heroes hoor je dan ook hier op 105 live op jouw radio tot 11 uur met 105% Joep, maar dan met Sander.

0: Notaris Chris ging helemaal los bij deze van Alesso en Tovlo. Heroes and We Could Be. En daarvoor Gavin DeGraw en U2 met I Still Haven't Found What I'm Looking For. Wat een prachtige plaat bij een prachtig thema voor het platenrad. Nou moet ik zeggen, ik kreeg net een citaatje van Joep door. Wat een zeiknummers. Ik ben blij dat ze eruit zijn. Dus wat dat betreft nou, mag je volgende week een nieuwe poging doen met Joep op 3 leuke plaatjes in het platenrad te krijgen. Ja, goed. U wordt bedankt. Maar je, kon, ja, je had die meet and greet kunnen winnen. Dan had je de volgende week eventjes live in de studio iets over kunnen zeggen. Maar goed. Prima. Dat is volgende week nieuwe kansen daarvoor. We gaan er niet te terugblikken, vooruitblikken. Gaan we vooral eventjes doen. En meestal als het Jansen na het weekend was hier. In plaats van 105% Joep. Dan hadden we het in het laatste gedeelte van de show toch altijd eventjes over de sportieve zaken in de regio. En er is nogal wat te doen dit weekend. Of deze week moet ik eigenlijk zeggen. Het is wel een week van bijzonderheden. En dan beginnen we eventjes natuurlijk met het feestje in Zandvoort. Dat gaat voor het laatst plaatsvinden. Dus als je hier woont en denkt, jeetje, al die herrie, veel mensen, drukte in de stad en de omgeving. Ik moet zeggen, in Haarlem valt het me altijd wel erg mee. Richting Zandvoort is het altijd wel heel erg druk. Nou ja, goed. Ze gaan daar dus racen op het circuit van Zandvoort bij de Formule 1. Heel eventjes kort, notaris Chris. Verwachting voor dit jaar?
1: Ja, ik denk dat Max het niet gaat halen. Dat hij gewoon niet einde gaat halen.
0: Nou, dat zou...
1: hoop ik echt niet, maar ik ben wel bang.
0: Jij bent ook een beetje een doemdenker zonder daadkracht.
1: Ja, nee, ik hoop dat hij wint. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, we hopen dat hij natuurlijk wint, maar ja, het is...
1: Dat zou heel mooi
0: zijn. Ze zeggen bij Red Bull trouwens wel dat het lek aardig boven is. Dus dat is iedere race die de afgelopen paar races was iedere keer... Ja, we zijn weer een stap verder. Ja. En nu zou het zomaar kunnen gebeuren. Ja, je weet
1: het
0: nooit.
1: Ik hoop het echt. Hoor mensen in de tribune zitten... Zoals ik. En jij?
0: Ja.
1: Oh, die gaat winnen.
0: Dat hoop ik ook.
1: Maar ja.
0: Goed, dat is in ieder geval dit weekend. Dat wisten we allemaal hartstikke logisch. En het wordt een fantastisch feest, dat weet ik ook zeker. Dan even wat lokaler. Telstar had het dit weekend toch even lastig tegen Sparta. Ging niet helemaal van leien dakje. Moesten toch uiteindelijk de 3 punten in Rotterdam inleveren tegen Sparta. Hebben zelf een klein stukje van de wedstrijd gezien. Ja, dat is dan toch eventjes doorbijten en hup naar de volgende wedstrijd. Maar goed, de eerste 3 punten waren al binnen. Dus dat belooft dat voor de rest van het seizoen. Ze hebben natuurlijk de eerste pot voetbal goed gewonnen tegen NEC, had niemand verwacht. En nu hoopvol kijken vooruit. En dan nu heet nieuws, wat ik ook nog eventjes met je wil bespreken als luisteraar, is natuurlijk dat deze week ook natuurlijk de play-offs plaatsvinden voor Europees voetbal van de Nederlandse clubs. En nou wil jij natuurlijk, ja, de meeste mensen hier in de regio zullen toch een warm hart toedragen aan Ajax. Dat zal ik ook niet ontkennen. Ik denk dat dat wel logisch is ook is. We zitten dicht bij Amsterdam. Maar, nou is het zo, die wedstrijd wordt niet uitgezonden.
1: Nee, niet bij onze bekende Zico
0: kanalen.
1: Mensen.
0: Nee.
1: Ja. Nee, ja, gewoon.
0: Nee, het wordt nergens uitgezonden.
1: Nee, het is drama.
0: Bijzonder, echt ook eigenlijk, ja, best wel schandalig,
1: slecht,
0: toch?
1: Het is echt slecht.
0: Wat wil nou zo zijn? De rechten van deze wedstrijd vallen niet onder het Europese pakket of zo, wat Zico heeft gekocht.
1: Slaat dit op.
0: Dus dat betekent dat die wedstrijd door de UEFA kan verkocht worden aan de partij die er het meeste voor biedt. En wat wil nou zo zijn? Dat je dus nu via Kijk mag je gaan kijken,
1: ja,
0: deze week.
1: Kijk.nl.
0: Kijk.nl.
1: Dan... Ja, ik kan het niet meer helemaal maken.
0: En dan mag je eenmalig nog even €5 neerleggen.
1: Ja.
0: Het is toch ongelooflijk.
1: Ja, maar wie bedenkt dit?
0: Ja, ik wilde bijna zeggen Infantino, maar dat is natuurlijk niet man van de UEFA. Nee. Ja, het is toch, zo gaat dat. De achtergrond van de wereld van voetbal en commercie zit er toch altijd vaak bij vraag en aanbod. En als de vraag niet genoeg neerlegt, dan blijft het aanbod in het midden. En dan gaat een derde hond er lachend mee vandoor.
1: Ja.
0: Nou, maar goed, één goedmakertje. De allesbeslissende wedstrijd van Ajax die uiteindelijk thuis is, kun je wel open en bloot en kijken. Iedere Nederlander kan dat zien. Dus dat is dan een goedmakertje.
1: Bij Zico.
0: Ja, zonder reclame te maken natuurlijk. Ja, nou moet ik natuurlijk ook zeggen RTL en SBS en
1: NPO
0: en Netflix en alle andere dingen die je nog hebt.
1: Ja,
0: ik heb
1: goed.
0: Ze niet allemaal genoemd. Dus.
1: Sorry.
0: Nee, dat wilden we niet doen. Maar goed, dus dat is wel eventjes, als je deze week wil gaan kijken, hou er rekening mee. De andere wedstrijden van NEC, FC Twente, zo kun je wel gewoon kijken als je daar een warm hart toe draagt. Dus ik zou zeggen, schakel even over. Volgende week kan je weer terugkomen bij onze vrienden uit Amsterdam. Nog ander nieuws heet interessante transfers misschien. Is er nog wat notarissen kijken van jou?
1: Nee.
0: Alleen in het zuiden van het land is Joey Veerman natuurlijk vertrokken naar Dortmund. Maar dat is ook geen groot nieuws. Weet je wat, we houden het er lekker bij. Ik heb een plaatje van de Pumas klaarstaan. Op jou heb ik gewacht. Nou, zo is het maar net. Je zat natuurlijk te luisteren en je denkt, ik wil muziek. Nou, hier krijg je de Pumas. Op jou heb ik gewacht. En ook Prince komt jouw kant op.

0: Lekker plaatje hier op 105 hoor. En Chris die zei, nou ik heb niks met Kiss en Prince. Maar stiekem stond hij toch wel lekker met de beentjes zo lekker van de vloer hier te dansen in de studio. En dat biertje dat dronk hij met alle liefde lekker weg op dit plaatje. Dus dat is geen enkel probleem. Is wel alweer een einde aan 105% Joep met 0% Joep en 100% Jansen, om het zo maar even te zeggen.
1: En 5%?
0: 5% notaris Chris.
1: Oké, okay, dankjewel. Ah, gelukkig.
0: Jij krijgt ook wat credits. Dat is wel fijn als je de 105 hebt. Hè. Dan kan je wel wat weggeven. Goed, volgende week is er gewoon weer een nieuwe show met Joep. En nog even een shout-out naar Claudia. Leuk dat je ook weer luisterde vanavond. Ja, ja, ja, zeker. Vanuit het verre Duitsland. De vorige keer was het Turkije en nu is het Duitsland. Ja, wat dat betreft houdt ze wel van vakantie vieren. Joep, ook jij de groeten. Ik weet dat je luistert en geniet er lekker van de nacht. Het wordt weer lekker zwoel en benauwd. En morgen weer een frisse werkdag. Ik wens je heel veel succes. En tot de volgende keer weer hier op 105. Nog eentje om af te sluiten. Kan er eentje zijn. Ik had het er niet over gehad. Hè? Douwe Bob, hè? Dan komt hij toch even langs. I believe hier op 105. Omdat ik geloof in jou en anderen.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: going for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jongus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.